eenzaam zijn mijn scherven. Minzaam is de geest. Ik was hier maar voor even.

erfgenaam. Vanuit verleden. Elk moment omarmd. Binnensmonds. Een plaats gegeven. Destijds gebroken mensen genezen. Te laat.